Zo, goedemorgen allemaal. Het is een paar minuten over zes. De ochtendshow is begonnen. Het is dinsdagochtend 6 oktober. En nog steeds mooi weer. Dat is leuk, hè? Weet je wat het ook is deze week? Het is World Space Week. Dus het gaat over het heelal. En iemand die daar van alles van af weet, is de man die gisteren 68 jaar werd. Namelijk André Kuipers. Nou, de World Space Week. Wat het allemaal is, dat gaan we straks onderzoeken. Verder natuurlijk de platenkast met deze week de Beatles. Lekker ver terug in de tijd. En Mayoni is er straks bij om 6:50. Vanaf 6:50. En dan gaat ze bekendmaken wat je deze week kan winnen met de prijsvraag. Dus blijf erbij en vraag alvast je liedjes aan. Gaan wij snel beginnen met deze.

nieuw liedje doen we altijd om 6:15. En dan nog een keertje later in de uitzending om 9:15. Nou, wat had ik nou bedacht? Ja, het is eigenlijk een liedje wat ik een beetje aan het pluggen ben. Dat wil zeggen dat ik het graag vaak wil laten horen. Gisteren ook gedaan in de ochtendshow. Omdat ik denk dat het een ontzettend leuk liedje is. Maar hij doet nog niet wat hij zou moeten doen. Het is nog niet een super groot hit. Dus vind ik het ook leuk om dat een beetje extra onder de aandacht te brengen. Dus ik zet hem eigenlijk even op het podium. Dan pakt hij de spotlight. En hopelijk zegt dan iedereen volgende week: oh ja, is toch wel een leuk liedje. We zijn er. Van Busy en Yves Berendsen hoor je nu op Hallo Kids Radio. Werd van

Zometeen om 6:30. Ja, ik moest even rekenen. Om 6:30. Dan is het weer tijd voor een nieuw verhaaltje van Sprookjesboom. Het is een mooie boom. Misschien ben je wel eens ooit in Efteling geweest. En dan weet je precies waar hij staat. In het Sprookjesbos. Met zijn takken. En met zijn mooie verhalen over wolf. Over heks. Over het kabouterdorp. Over de Chinese nachtegaal. Over draak. Nou, noem maar op. En zometeen gaat hij daar weer een verhaaltje over vertellen. Maar ook als je de boom nog nooit gezien hebt. Stel je dan voor, een hele grote eikenboom, een hele grote dikke boom die verhalen vertelt. Het is te mooi voor woorden. En die boom hoor je dus zometeen hier om 6:30.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Schep jij wel eens op dat je het hardst kunt lopen van iedereen? Of dat je wel 20 pannenkoeken op kunt? Of 100 ijsjes? Roodkapje en Klein Duimpje wel. En dat was bijna verkeerd afgelopen.
1: Ik heb wel eens belletje getrokken bij de reus. Pff,
2: dat is niks. Ik heb wel eens aan de staart van de draak getrokken.
1: En ik heb ooit een hap van het huisje van de heks genomen.
2: Ik wil 2 happen.
1: Ik 3.
2: Dat wil ik zien.
1: Oké.
2: En? Durf je nu nog? Held?
1: Voor jou durf ik alles. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje.
1: De heks! Roodkapje, rennen!
3: Huisje? Ik krijg jullie nog wel, stelletje stelte stommerikken!
2: Dat was spannend.
1: Maar ook erg lekker. Die heks is vreselijk. Maar haar huisje is geweldig.
2: Ja, geweldig lekker.
1: Ja.
2: Zullen we... Nog een stukje?
1: Nou...
2: Durf je dat, Klein Duimpje?
1: Ik weet niet of dat verstandig is.
2: Ach joh, wat kan ons die heks schelen? En trouwens, voor mij durft je toch alles?
1: Ja, dat is waar. Kom op, dan lopen we weer naar het huisje.
2: Ja.
3: Ik zal ze krijgen, die laffe luie lunchhapjes. Die drankjes zal ze leren. Hiervan vallen ze in een lange, diepe slaap. 100 jaar zal het wel niet duren, dat lukt alleen mijn nicht. Maar een jaartje snurken moet wel lukken. Zo, bijna klaar.
2: Oh, wat lekker allemaal. Ik wil nog wel een stuk koek. Heerlijk. Oh, en kijk, die glaasjes limonade zien er ook lekker uit.
1: Die limonade vertrouw ik niet. Die hoort er helemaal niet te staan.
2: Maak je toch niet altijd zo druk? Die limonade ziet er heerlijk uit.
1: Niet doen, Roodkapje. Het is vast een gemene truc van de heks. Nee, Roodkapje, wakker worden! Oh, wat kan ik doen? Een kus. Ik ken een prins die zijn prinses wakker kuste. Roodkapje, word nu toch wakker?
3: Wordt ze niet wakker? Dat komt door dit drankje. En wat je ook doet, ze wordt alleen wakker van dit drankje. Maar je kunt ook een jaartje wachten. Ik vermoed... dat ze dan wel weer bij is.
1: Nu moet ik slim zijn. Kijk daar, het schoonheidskruid.
3: Huh?
1: Dat bloeit maar eens in de 100 jaar.
3: Het schoonheidskruid? Oh, dat moet ik zien. Waar dan? Oh, ik zie het niet. Even mijn bril opzetten, hè? Kom terug! Wijs me het schoonheidskruid!
1: Maak eerst maar een drankje waardoor je beter kunt zien. Roodkapje, hou vol! Ik ben zo terug! Nu heb ik wel het goede drankje, maar in welk flesje zit het? Hé, Wolf, wil je een slokje limonade?
4: Ik heb liever een hapje, Roodkapje.
1: Precies, daarom juist. Zo'n meisje op je lege maag is ook geen pretje, hoor.
4: Misschien niet eens zo'n gek idee. Ze zal in ieder geval wat makkelijker naar binnen glijden. Vooruit, geef me een slok.
1: Alsjeblieft.
4: Dankjewel. Proost. Nou, best
1: Bedankt, Wolf. Je hebt me een stuk wijzer gemaakt. Roodkapje, ik kom eraan.
0: En zo werd Roodkapje gelukkig weer wakker. Dankzij haar slimme vriend. Dat de wolf een tijdje sliep was wel rustig. Vooral voor Roodkapje. Zo zie je maar dat je beter niet kunt stelen. En de heks, die is alweer een nieuw drankje aan het maken. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Zometeen de platenkast om 7:15, maar...
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, eerst even wat leuk nieuws. Dit vond ik echt heel grappig. Ik las het gisteren. Het gaat over een kunstenares en die bedenkt onhandige voorwerpen. En het ziet er echt heel leuk uit. Nou, wat heb je bijvoorbeeld aan een gieter die zichzelf water geeft? Of een bril waar je helemaal niet doorheen kan kijken? Ja, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Maar de Griekse kunstenares Katharina Kamprani, die is er dol op. Ja, ze bedenkt bijna elke dag ontwerpen die expres onhandig zijn. Nou, daar maakt ze dan 3D-tekeningen van. Of ze printen haar ideeën uit met een 3D-printer. Zo bedacht ze bijvoorbeeld al, die vind ik heel grappig, een liniaal van maar 1 centimeter lang. Of bedacht je van regenlaarzen met open tenen. En een omgeknakte tandenborstel. Nou, zo horen allemaal bij de collectie het oncomfortabele. Dus met allemaal maffe voorwerpen wil ze eigenlijk mensen en kinderen laten nadenken over het nut van gewone spullen. Want heel veel dingen die je dagelijks gebruikt, die zijn natuurlijk superhandig. Fijn dat ze bedacht zijn. Wat dacht je inderdaad van een tandenborstel? Of een rubber kaplaars? Maar dan moet die wel dicht zijn natuurlijk, hè? Dus ik zit even te kijken. Kidsweek.nl heeft er ook aandacht aan besteed. Er zijn alle leuke plaatjes op. En ja, het zijn leuke dingen om neer te zetten. Maar ja, echt handig is het natuurlijk niet.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

de deur. Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: Zo, en dan zitten we bij de platenkast. Zo, wacht even, dat is de verkeerde. Deze moet ik even...
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, ik heb even mijn bril opzetten. Nou, goed. Deze week liedjes van de Beatles in de platenkast. En waarom? Nou ja, de Beatles is eigenlijk een beetje de band der bands. Ja, sommigen zullen zeggen, nee Arnoud, dat zijn de Rolling Stones. Oké, dat snap ik wel. Ze komen allebei een beetje uit dezelfde periode. Paul McCartney, zanger van de Beatles. En Mick Jagger, zanger van de Rolling Stones. Die leven ook allebei nog. Sterker nog, die hebben laatst ook samen een plaat gemaakt. Nou, we gaan terug naar 1965. Dat is 61 jaar geleden. Ongelooflijk. Welk liedje gaan we doen? Nou, een van de leukste liedjes. Terwijl het eigenlijk bedoeld was als minder serieus liedje. Het gaat over een auto waarmee ze door Liverpool rijden. Dat is de plaats waar ze natuurlijk vandaan komen. En dan beschrijven ze eigenlijk een beetje wat ze dan tegenkomen en zo. Drive My Car, zo heet hij. Beep, beep, beep, beep, yeah. Dat hoor je op een gegeven moment. Dit zijn de Beatles op Hallo Kids Radio.

0: Nou, ik hoop dat je inmiddels een beetje wakker bent geworden door die rockende gitaren. Want sorry, die zitten er wel flink in, zeg. Maar weet je wat nou zo leuk is? Als je een beetje goed wakker bent geworden, nou, dan ben je ook mooi op tijd voor de prijsvraag. Want deze hele week geven we altijd weer leuke dingetjes weg. Doen we elke week natuurlijk. Maar deze week heeft het van alles en nog wat te maken met de kinderboekenweek. Dus als je denkt, ja, daar zitten we inderdaad middenin, de kinderboekenweek. Als je daar een leuke prijs van zou willen winnen, nou dan hoop ik dat jij even goed oplet. Want wat is de prijs van deze week?
1: Win het boek Pep en het zingende scheetkussen.
0: Ja, Pep en het zingende scheetkussen. Dat klinkt misschien hartstikke gek, maar dat is toch echt het boek wat hier in de studio ligt, wat je vandaag kan winnen. Ik zal even kort voorlezen wat op de achterkant staat. De vader van Pep heeft namelijk de allerleukste baan. Hij heeft een scheetkussenfabriek. Maar op een dag gebeurt er iets vreselijks. Want er is namelijk een scheetkussen gemaakt wat niet scheetjes laat, maar wat zingt. En dat zou zomaar eens natuurlijk de ondergang kunnen zijn van die fabriek. Nou, wordt dit opgelost? Vast en zeker. Alleen ja, daar moet je dus het boek voor gaan lezen. Hartstikke leuk. En dit boek kan je vandaag al winnen bij ons op Hallo Kids Radio. Als je tenminste het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus, let op, want ik ga de prijsvraag even stellen. En daar hoort natuurlijk een A, een B en een C antwoord bij. En de bedoeling is natuurlijk dat je dan dus extra goed oplet en dat je dan precies weet welke het goede antwoord is en welke hartstikke fout zijn. Ja, dat is dan natuurlijk wel de bedoeling. Dus let op, hier komt de vraag van vandaag. Hoe noem je zo'n ding dat je precies kan zien waar je bent gebleven als je een boek aan het lezen bent? Dus als je een boek aan het lezen bent, dan doe je er meestal iets tussen. En dan de eerstvolgende keer als je weer doorgaat met lezen, dan weet je dus precies waar je gebleven bent. Maar ja, hoe noem je zo'n ding? Is dat A, een lepel? Of is dat B, een boekenlegger? Of is dat C, een zakdoek? Dus hoe noem je zo'n ding dat je precies kan zien waar je gebleven bent als je een boek gaat lezen? Is dat A, een lepel? B, een boekenlegger? Of C, een zakdoek? Nou, ik hoop dat jij het goede antwoord weet, want dan maak je kans op.
1: Win het boek Pep en het zingende scheetkussen.
0: Heel veel succes!

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
3: Hallo Kids Radio.
4: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
5: Wij zijn...

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag 6 oktober. We zitten dus inmiddels in de maand van Halloween. Maar ook in de maand van de kinderboekenweek. Ja, die is afgelopen woensdag gestart. En ook deze week zijn we daar nog druk mee bezig. Want lezen is natuurlijk hartstikke belangrijk. En dan weet ik wel, lezen en bijvoorbeeld een boterham eten. Of lezen en je tanden poetsen. Of lezen en muziek luisteren kan af en toe een beetje lastig zijn. Twee dingen tegelijkertijd doen. Maar ja, aan de andere kant. Je kan het wel proberen natuurlijk. Want lezen is hartstikke belangrijk. Want je hoort al heel lang overal in het nieuws dat steeds minder kinderen goed kunnen lezen. Dat er ook steeds vaker dat ze erachter komen dat kinderen dyslexie hebben. Nou hoeft dat geen probleem te zijn, hè, want dat heb ik zelf ook. En ik ben uiteindelijk ook gewoon goed opgegroeid. En ik kan uiteindelijk ook prima lezen. Alleen ja, als je dyslectisch bent, moet je misschien wat vaker wat oefenen. Maar ook dat valt wel mee. Als je tenminste maar de boeken uitkiest die je zelf leuk vindt. Hè, dat is belangrijk. Want ja, als je alleen maar de boekjes gaat lezen waarvan je denkt, ja, maar hier vind ik helemaal niks aan. Dan krijgt het lezen ook wel weer een beetje een negatieve lading. En dat zou zo jammer zijn, want lezen is hartstikke leuk als je maar kiest wat je zelf wil lezen. En misschien is dat dus wel de prijsvraag van deze week. Want deze hele week maak je namelijk kans op een heel leuk, grappig leesboek. Namelijk Pep en het zingende scheetkussen. Superleuk natuurlijk om te lezen, want ja, hoort wel een beetje bij het thema van deze week van de kinderboekenweek. Dat is namelijk Spot aan. En dit liedje heb ik net zelf ook al gedraaid, maar hij is alweer teruggekomen. Via de Hallo Kids radiotelefoon, want Nora die vraagt, mag die nog een keer? Nou, Nora, jawel. Kunnen we zo wel even regelen? Doe hem gewoon straks nog een keer die van Kinderen voor Kinderen. Even met z'n allen lekker meezingen.

0: een playback.
1: Speciaal voor Nora nog een keertje hier op Hallo Kids Radio. Kinderen voor kinderen met het liedje wat hoort bij de kinderboekenweek. Want het is natuurlijk nu druk bezig. En ik vroeg me even af, hè. We hebben een hele leuke prijsvraag. Maar als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, wij hebben al wat gedaan met de kinderboekenweek. Stuur dat dan eens even in via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. Want dat is leuk, dan kan ik dat even voorlezen. Want ik weet zeker dat er op veel scholen aandacht besteed wordt aan de kinderboekenweek. Maar ja, iedereen doet het op een andere manier. En misschien dat je op die manier dan nog een beetje inspiratie kan krijgen. Dat je dan denkt, hey, ik heb net op de radio gehoord dat ze op die school dit en dit doen. Dat je dan naar je juf of meester gaat en zegt, ja, maar dat wil ik eigenlijk ook doen. Ja, zou natuurlijk zomaar kunnen. Dus kom maar door met die tips. Wat heb jij al gedaan met de kinderboekenweek op school?

0: Ja, wat Kinderen voor Kinderen had gedaan, daarvan dachten de zoete zusjes, dat kunnen wij ook. Dus die hebben ook een liedje gemaakt voor de Kinderboekenweek. Alleen dan niet officieel met dezelfde titel, want het thema van de Kinderboekenweek is natuurlijk spot aan. De zoete zusjes hebben daarvan gemaakt Ik Stil de Show. Ook leuk natuurlijk.
1: En dat doen ze hartstikke goed.
0: Ja, doen ze hartstikke goed. Zeg, het is de hoogste tijd om eens even te kijken of we wat kunnen gaan eten.
2: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip met broccoli. En dat is misschien wel een beetje gek in de ochtend, maar we gaan het toch doen.
1: Nou ja, het is wel gezond. Dus ja, als het maar geen rauwe broccoli is, dan vind ik alles best.
0: Je kan het wel eten hoor, rauwe broccoli.
1: Ja, maar dat vind ik niet lekker.
0: Ja, is ook wel een beetje zwaar op de maag in de ochtend. Nee, we gaan een lekkere groente-omelet maken. Die dus een beetje groen van kleur is vanwege die broccoli die erin gaat.
1: Oh ja, dat snap ik wel.
0: Ja, een beetje lichtgroen om precies te zijn. Nou, wat heb je nodig? Je hebt nodig 2 eitjes. Die doe je even in een kom. Doe even door elkaar husselen. Een beetje peper en zout er doorheen. En een beetje Italiaanse kruiden. Ja, dat hoort er echt bij. Nou, doe je dat even goed door elkaar husselen. Je hebt nodig een beetje geraspte kaas. En je hebt nodig dus de broccoli heel klein gesneden. Maar je zou ook een soort kaasrasp kunnen gebruiken. En dat je dan dus de broccoli even gaat raspen. Dat het dus extra klein is.
1: Ja.
0: Want dat maakt het natuurlijk wel makkelijker om straks te bakken in de pan. Je kan bijvoorbeeld ook broccoli rijst kopen in de winkel. Dan heeft iemand anders het al voor je gedaan. Dan hoef je het niet meer zelf te doen. Nou, dat heb je allemaal nodig. En als laatste heb je ook nog nodig een paar stukjes tomaat. En dat zijn vooral die kleine tomaatjes. Dus cherry tomaatjes. Die mag je in kleine stukjes snijden. Alleen die doen we pas op allerlaatste moment in de pan. Nou, dan heb je alles klaar liggen. Dan ga je in het eimengseltje even je geraspte broccoli doen. Dat even goed door elkaar husselen. En dan ga je dat mengseltje in de pan doen. Maar let natuurlijk wel op dat je eerst even een beetje boter in de pan moet doen. Hè? Want anders dan blijft die ei hartstikke plakken. En dan wordt het één grote kliederzooi. Want dan krijg je hem niet meer los. Dus eerst een beetje boter in de pan. Als die goed gesmolten is, dan doe je je eimengseltje daarin. Dus hè, met je geraste broccoli, met de peper, de zout en ook de Italiaanse kruiden. En dan gaat die goed bakken. Eerst even de ene kant, dan de andere kant. Als je hem hebt omgedraaid, dan pas doen we de geraspte kaas eroverheen. En dan leggen we tegelijkertijd ook de plakjes tomaat erbovenop. Ja. Dan even een dekseltje. Want dan gaat het namelijk sneller met de kaas die dan kan smelten. En dan is je groente-omeletje klaar. En het leuke is, doordat dus die broccoli zo klein gesneden is, zie je hem niet zo goed. Dat is alleen maar handig, want niet iedereen heeft zin in groente in de ochtend.
1: Nee, en het leuke is, in broccoli zit heel veel caroteen, calcium en vitamine C. Dat zijn hele belangrijke bestanddelen.
0: Vitamine C ken ik, maar wat, ja. Wat is de karo-watte?
1: Nou, dat maakt ook even niet uit.
0: Oh.
1: Maar broccoli is, weet je, het is groente. Groente is gezond. Maar broccoli is gezonder dan bijvoorbeeld weer ertjes.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, ja. Oh. Ja. Dus als je gewoon als je per week 400 gram broccoli eet,
0: ja,
1: dan leef je langer. Tenminste, dat is wat ze zeggen. Dus,
0: dan moeten wij thuis toch even wat aanpassen. Want ja, wij eten denk ik gemiddeld 1 keer in de maand broccoli.
1: Oh, dat moet je veel vaker doen.
0: Ja, maar je moet ook heel veel vaker tomaten eten. Je moet ook vaker andijvie eten. Je moet ook vaker spinazie eten. Ik kan niet alles tegelijkertijd.
1: Nee, nou, alle kleuren moet je een keer gehad hebben eigenlijk in de week. Hè? Dus, groen,
0: ja, maar spinazie is ook groen. En andijvie is ook groen. Spruitjes zijn ook groen.
1: Ja.
0: Broccoli is ook, hoe noem je dat? Boerenkool is ook groen.
1: Dat is waar. We gaan even een schemaatje opstellen.

0: muziek van Stay Tuned. En het leuke is, je kan natuurlijk altijd berichtjes insturen via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail met bijvoorbeeld verzoekjes. Nou had ik net een verzoekje van Nora. Die heb ik ook gedraaid, hè? Kinderen voor Kinderen, spot aan. Krijg ik vervolgens een berichtje van een andere Nora. Dat vind ik dan wel weer leuk.
1: Ja.
0: Er staat bij, dankjewel voor het draaien van het liedje spot aan. Speciaal voor Nora. Want deze Nora heeft jullie gezien bij het Animal Event en heeft net lekker gedanst. Maar ja, ik draaide hem dus eigenlijk voor een andere Nora. En dan, ja, dat krijg je natuurlijk, hè, als meerdere kinderen dezelfde naam hebben.
1: Ja, maar ik weet wel dat we Nora gezien hebben inderdaad.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat was leuk.
0: Ja, ja, daarom dus stuur vooral door wat je graag wil horen. En als je dan toevallig je eigen naam op de radio hoort, maar ja, het was eigenlijk niet door jou aangevraagd, dan maakt het niet uit. Dan mag je nog steeds natuurlijk lekker dansen.
1: Dat kan. Zometeen gaan wij zingen voor de jarige om 7:30.
0: Yep.
1: En de allerleukste liedjes, we draaien speciaal voor jou. Dus als er nog iets is waarvan je denkt, nou, dat wil ik wel even horen. Dat zou ook een Sinterklaasliedje kunnen zijn. Want aanstaande...
0: Nee, dat is veel te vroeg toch? Het is pas 6 oktober.
1: Ja, welke dag is het vandaag?
0: 6 oktober.
1: Het is dinsdag.
0: Ja? Ja?
1: Dan is het nog, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 nachtjes slapen.
0: Ja.
1: En dan staan wij in Amsterdam voor de première van de grote Sinterklaasfilm. Dus
0: ja,
1: nee.
0: Okay.
1: Nee.
0: Ja,
1: nee.
0: Ja. Ja.
1: Wij
0: ja.
1: Staan gewoon zondag staan wij gewoon Sinterklaasliedjes al te draaien.
0: Ja, dus. Dat is ook wel weer waar. Maar goed, maar ik vind het zo jammer dat je dan altijd Halloween overslaat. Want dat doe je dan dus eigenlijk wel. Want ik bedoel, komende zondag gaan wij dus al alvast een stap maken richting Sinterklaasperiode.
1: Een beetje voorzichtig af en toe zo'n liedje. En dan is Sinterklaas eventjes op de film te zien.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we volop aandacht besteden aan Halloween.

0: K3 met Superheld. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Arnoud. Maar als ik op onder andere social media kijk, dan zie ik dat ze helemaal in het thema zijn. Want ze hebben niet alleen die mooie pakjes aan tegenwoordig. Maar ik heb ook al carnavals-outfits gezien. Dus verkleedkeren voor kinderen. Ik heb al gezien dat je een dekbed kan bestellen. Ik heb al knuffels gezien van superhelden. Dus ja, als iedereen nou zou vragen, goh, wat is het thema van K3 het komende paar maanden? Daar kan je niet omheen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat weet ik wel zeker.
0: Ja, dus ik... er werd aan mij de laatste keer gevraagd, kunnen jullie daar wat mee regelen? Nou ja, ik wil best wel proberen natuurlijk. Want wij hebben natuurlijk telefoonnummers van mensen die bij Studio 100 werken. Maar dat kan ik niet nu doen. Nee, want nu moet iemand anders gaan bellen.
2: Volgens mij is er hier iemand...
0: Ja, want het is namelijk dinsdag 6 oktober. Dus misschien wel de dag dat jij vandaag jarig bent. Dan gaan we natuurlijk ook speciaal voor jouw verjaardag zingen. Dus ben je vandaag jarig, zet dan die radio wat harder. Want zometeen gaan we ook een jarigje op even kijken of we die kunnen bellen. Hè, horen hoe het allemaal zit met de cadeautjes en de tractaties. Maar voordat we dat gaan doen, moet ik wel even de verjaardagskalender erbij pakken. Want het is druk op de verjaardagskalender. Let op, komt-ie. Vandaag is jarig Tatjana. Die is vandaag 11 jaar geworden. 12 jaar geworden. Tatjana, van harte gefeliciteerd met jouw 12e verjaardag. Mooie leeftijd. En dan zit je dus natuurlijk waarschijnlijk al in groep 8. Dus jouw laatste jaar. En ook Ise is vandaag jarig. Die is een jaartje ouder geworden. Vienna is vandaag jarig. Die is vandaag alweer 8 geworden.
1: Zo hé.
0: En er staat er nog één op, maar die wil ik even bellen. Dus daar ga ik de naam nog even niet van vertellen. Want dat is niet leuk. Want als ze dan natuurlijk van niks weten, dan is dat een leukere verrassing.
1: Nou, dan ga jij bellen. Ga ik nou even vertellen welke bekende mensen jarig zijn. Dat zijn er best wel wat. Ik haal er even twee uit. Wat dacht je van Klaas van Kruistum? Dat is een Nederlandse presentator. Die kennen we van Zep. En ja. Dat programma over de planet en zo. De
0: ja, aarde. Klaas kan alles. Ja, ook een heel bekend programma.
1: Nou, ik denk
0: ja.
1: niet dat Klaas alles kan, hoor.
0: Dat is een heel bekend programma op tv. Klaas kan alles. Dat heeft echt al 4, 5 seizoenen.
1: Ja, maar Klaas kan niet alles.
0: Maar nee, goed, dat is... Okay. Ja.
1: Klaas is vandaag 50 jaar geworden.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Dat zijn heel veel kaarsjes. En dan hebben we ook nog de burgemeester. Of eigenlijk de burgemeesteres van Rotterdam. Dat is Carola Schouten. Die laatst upsilent naar beneden kwam. Vanaf de Euromast. Weet je dat nog? Die is vandaag 49 geworden.
0: Kijk eens aan. Mooie leeftijden allemaal. Dus we gaan nog eens even zometeen heel hard voor iedereen zingen. Voor de jonge luisteraars. En de wat oudere mensen die vandaag jarig zijn. Want iedereen heeft natuurlijk een verjaardag om te vieren. Maar we gaan ook nog even bellen met iemand die dus jarig is en bij ons op de verjaardagskalender staat. Ik hoop dat ze daar wakker zijn thuis. Zou wel gezellig zijn natuurlijk. Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Goedemorgen met Charlène Verkroos.
0: Hallo, goedemorgen Charlène. Zeg Charlène, jij staat bij ons op de verjaardagskalender. Klopt dat? Ben je vandaag jarig?
3: Ja.
0: Aha.
3: En 9 jaar
0: alweer, zeg.
1: Ik moet wel zeggen, je klinkt hartstikke vrolijk en wakker.
0: Volgens... Ja, maar jij bent al heel lang wakker, of niet, op jouw verjaardag, Charlène?
4: Deze van haar papa.
0: Oh. Heeft ze van papa. Nou,
1: oh, die is, ja. Dat is wel de leukste opmerking van de dag, nu al.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja. Zeg, Charlène, want ja, inderdaad, het is een hartstikke mooie dag. Jij bent vandaag jarig. Je bent vandaag 9 jaar geworden. Gefeliciteerd alvast. Zeg maar, als jij zo heel vrolijk bent, dan heb jij vast al cadeautjes uitgepakt, of niet?
3: Ja, ik heb een stuntstep gekregen in zwart.
0: Oh.
3: En ik heb een boek gekregen.
0: Maar over dat boek gaan we het zo meteen hebben. Eerst even terug naar die stuntstep. Wat is het verschil tussen een normale step en een stuntstep?
3: Een stuntstep kan je een soort van trucjes mee doen. Skatebaan mee.
0: Oh, oké. En heb jij die trucjes dan al een beetje geoefend? Of...
3: Nou, eigenlijk nog niet, want hij staat nog niet in elkaar.
1: Oh, wacht even, maar daar kun je dus mee op een skatebaan, hoor ik jou zeggen. Mm-hmm. Het is heel grappig, maar vlak bij onze studio zijn ze nu heel hard bezig om een hele grote skatebaan te bouwen.
0: Ja, inderdaad, dat klopt. Ja.
3: Ja, wij hebben dat ook in het dorp.
0: Oh, dat is handig. Leuk. Dat is handig.
1: Nou, kom je een keertje bij ons skaten, maar dat gaan we wel een keer afspreken.
0: Ja. Zeg maar, Charlène, jij zegt de step staat nog helemaal niet in elkaar, maar zit daar dan een heel bouwpakket bij?
3: Ja.
0: Oh.
4: In elkaar, hè?
3: Ja, het stuur en de onderkant.
0: Ik dacht, als je een step koopt, dan koop je hem gewoon helemaal al meteen. Dan is hij al helemaal af, klaar om te gebruiken. Maar dat is dus helemaal niet zo. Oh.
3: Nee.
0: Weer wat geleerd. Nou goed, maar een mooie step. En je zei, ik heb ook nog een heel mooi boek gekregen. Wat voor boek is het?
3: Dat heb ik nog niet helemaal gelezen, maar het is helemaal rood en het is helemaal in kleur.
0: Oh, kijk eens aan. Dat klinkt... Dat klinkt al als een leuk boek. En Charlène, dus dan heb jij het al druk gehad. Want je moet straks na school natuurlijk even lekker de step in elkaar gaan zetten. En dan meteen gaan stunten, want het wordt vandaag mooi weer. Maar hoe zit het met de tractaties? Ga je dat op school straks ook doen?
3: Ja.
0: En wat ga je tracteren?
3: Popcorn in een zakje.
0: Ja.
3: En karamelsmaak.
0: Oh, lekker. Lekker. En heb je die dan zelf gemaakt of heb je ze gekocht?
3: De popcorn hebben we gekocht en de zakjes ook. Alleen, we hebben de popcorn in de zakjes gedaan en toen een stickertje erop.
0: Oh ja, ja, want kijk, karamel popcorn kan je ook zelf maken, maar dan wordt een beetje een grote kliederboel als je dat gaat doen in de keuken natuurlijk.
1: Ja.
4: Eén keer geprobeerd, maar dat was echt een ravage.
0: Hè? Zie je, dat dacht ik al. Ik wist al dat je dit ging zeggen, inderdaad. Beetje, kliederen.
1: Ja, je hebt op, je moet eens kijken op YouTube, heb je de video's van de Swedish Chef.
0: Oh ja, ja, met popcorn. Ja, ja, dat is wel een
1: dan wordt het een beetje zo'n puinhoop.
0: Ja, ja, maar Charlène, ik vind het wel een hartstikke lekker tractatie. En ook origineel. Want we horen wel vaker dat kinderen popcorn gaan uitdelen. Maar ik heb nog nooit de versie van jou gehoord met karamel. Dan ben je toch een van de eerste.
4: Wat zeg je nou?
3: Ja, dat. Nou, mama en papa die kwamen erop omdat ze gaan tracteren.
0: Oh, en papa dacht natuurlijk, ik wil als het een beetje overblijft zelf ook nog graag wat hebben.
4: Nee, ik eet dat niet.
0: Oké. Ja, nou goed, dan Charlène, als het dan over is, dan kan je het natuurlijk zelf opeten. Dat kan ook. Zeg, maar Charlène, dus de tractatie staat al klaar, hoor ik. De step die wordt straks geregeld. Dan moeten wij natuurlijk vanuit Hallo Kids Radio ook nog even wat regelen. Want wij willen natuurlijk zorgen dat iedereen weet dat jij jarig bent. Nou, we hebben je al aan de telefoon. Iedereen heeft al gehoord dat je vandaag 9 jaar bent geworden. Maar we moeten natuurlijk ook nog even gaan zingen speciaal voor jouw verjaardag. Dus ik zet de verjaardagsmuziek alvast aan.
1: Ja, gaan we
0: met z'n allen keihard zingen. Speciaal voor jouw verjaardag. Komt-ie!
1: Gaan we.

0: Ja, ja. Hip, hip, hip.
1: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Charlène aan telefoon. Zeg, Charlène, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Tot de volgende keer en heel erg bedankt.
1: Alsjeblieft. Doei, doei.

0: muziek van Piet Piraat. En daarvoor hadden we Charlène aan de telefoon. Dat was hartstikke gezellig. Maar daardoor, Arnoud, zitten we eigenlijk al deels in jouw platenkast. Maar we moeten ook nog de prijsvraag.
1: Dat is waar. Want ik heb een liedje uitgezocht. Die moeten we nog even klaarzetten zometeen. Van de Beatles. Maar we gaan eerst inderdaad heel snel de prijsvraag doen. Want zometeen gaan we al iemand bellen. Die de winnaar is, zeg maar, van
0: het
1: boek.
0: Ja, want het is een hartstikke leuke prijs van deze week.
2: Win het boek Pep en het zingende scheetkussen.
0: Ja, en nou denk je misschien wel, een boek over een zingend scheetkussen? Ja, ja, dat hebben we hier echt in de studio liggen. Op de achterkant van het boek staat namelijk, de vader van Pep heeft de allerleukste baan. Hij heeft een scheetkussenfabriek. Maar op een dag ontdekt Pep iets vreselijks. Want er is ineens een scheetkussen gemaakt wat helemaal niet scheetjes kan maken. Maar dat kan alleen maar zingen. Hoe gaan ze dat oplossen? En ja, is dit het enige scheetkussen wat fout gaat? Of gaat ineens straks de hele productie fout? Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal afloopt. Alleen, ja, Arnoud, wij mogen het boek niet houden. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt met een prijsvraag. De bedoeling is juist dat jij aan de andere kant van de radio dit mooie boek misschien wel door de brievenbus krijgt. Dus wil jij graag dit boek winnen, Pep en het zingende scheetkussen? Doe dan even mee met de prijsvraag van vandaag. Want let op, daar komt hij nog een keertje. Hoe noem je zo'n ding wat ervoor zorgt dat je weet waar je gebleven bent in het boek? Dus als je een boek gelezen hebt en je doet er even wat tussen en daarna ga je weer verder met lezen. Hoe noem je nou zo'n ding? Is dat
1: A,
0: een lepel? Of is dat
1: B,
0: een boekenlegger? Of is dat
1: C,
0: een zakdoek? Ja, hoe noem je zo'n ding?
1: Ja, nou, als je het weet. A, B of C. Hoe noem je dat? Dan zo'n ding wat je in het boek stopt om eigenlijk te weten waar je gebleven bent. Doe dan mee. Via de website dus hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en vul daar je goede antwoord in. Of speel mee via de gratis app. Dat is eigenlijk nog makkelijker.
0: Ja, en dan kan het dus zijn dat we over een kleine 10 minuten jou al aan de telefoon hebben. Dus doe vooral even mee met de prijsvraag. Want het zou zo zonde zijn als je heel graag wil weten hoe dit boek afloopt. En dat je het dan niet instuurt. Want je kan gratis meedoen.

0: Nou, stoppen gaan we niet doen. Nee, we gaan naar het volgende onderdeel.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, muziek van de Beatles deze week.
2: Ja joh, ik heb eens even gekeken hoeveel liedjes de Beatles hebben gemaakt. Het is ongelooflijk.
0: Ja,
2: dat zijn nog
0: veel.
2: Honderden. We kunnen er bijna een bingo-molen mee vullen. Dat kan met gemak trouwens. En toen dacht ik, het is wel leuk om liedjes te draaien die we niet standaard draaien. Want iedereen kent wel All You Need Is Love. Ja. En Help. En de bekende grote hits. Maar toen dacht ik, er zijn nog veel meer liedjes. Zoals dit liedje. We gaan exact 60 jaar terug in de tijd. We gaan naar 5 augustus 1966. Want toen kwam dit liedje uit de fabriek rollen. En ze waren een beetje aan het testen en experimenteren. Wat gaan we doen? Gaan we wat anders doen? Mm-hmm. En dit is een bijzonder liedje. Want er zitten heel veel key changes in, zoals ze noemen. Dus dan gaat de toonsoort af en toe omhoog en omlaag. Dus dat is een ingewikkeld liedje. Het heet Good Day Sunshine. Goeiedag zonneschijn. Ik dacht, dat is een leuke voor vandaag. Want vandaag is het nog mooi weer. Net als de laatste dagen.
0: Mm-hmm.
2: Na vandaag gaan we toch echt de herfst in. En dat is ook wel logisch. Want het is al
0: oktober.
2: Oktober. Dus dat is ook helemaal niet gek. Dus geniet er nog een dagje van met de heerlijke zonneschijn van de Beatles. Nu op Hallo Kids Radio. Oh.

0: muziek van Lalalous op Hallo Kids Radio. Tijd voor de spannende muziek. Want we gaan eens even horen wie er aan de andere kant van de telefoon zit. We hebben namelijk een hele leuke prijs deze week die je kan winnen. Namelijk het boek Pep en het zingende scheetkussen. Ja, is volgens mij wel een verhaal wat je wel graag van begin tot eind zou willen lezen.
1: Nou, we gaan de getalletjes indrukken. Tenminste, dat ga jij doen, Mayoni. En het zijn altijd 10. Meestal begint dat met 06. Soms ook met een ander getalletje. Dan is het een vaste lijn.
0: Ja, of we hebben ook wel eens het buitenland gebeld.
1: Buitenland ook wel, jij. En dan 00 nog wat, 00 nog wat.
0: Het is nu wel 06 trouwens.
1: Oké, goed zo.
0: Ja. Spannend. Wie zit er aan de andere kant van de telefoon?
2: Goedendag.
0: Oh jee. Dat is
1: deze stem hebben wij echt stiekem heel vaak op de radio inmiddels, hè?
0: Ja,
1: Weet deze dame dat wel?
0: Weet ik eigenlijk niet. Ja, maar dat is natuurlijk een soort algemeen voice-over.
1: Goedendag, dit is de voicemail van, ja.
0: Volgens mij is dat een standaard instelling die je kunt maken. Maar nou ja, ik ga het nog even 1 keer proberen. Want ja, ik wil natuurlijk niet de voicemail aan de telefoon hebben. Ik wil de mogelijke winnaar aan de telefoon hebben. Want dat vind ik wel gezellig namelijk. Want op zich was de prijsvraag niet heel moeilijk. En ik weet toevallig, Arnoud, de persoon die we nu aan het bellen zijn, die is nog nooit eerder op de radio geweest. Staat er namelijk bij. Dus dan is het helemaal jammer als ze dan ook...
2: Goedendag, dit is de voice.
0: Oh, nee. Ik wilde net zeggen, dan is het juist zo jammer als het dan niet lukt om die persoon aan de telefoon te krijgen. Want er staat juist bij het goede antwoord. Maar ook, ik wil graag een keer op de radio komen. Ja, moeten we dat toch even gaan regelen dan straks. Dan gaan we wel alvast even vertellen, Arnoud, wat de prijsvraag was. En de persoon die we proberen te bellen. Want misschien dat papa of mama de telefoon niet in de buurt heeft. Hè? En dat ze nu dus ineens de naam horen op de radio. En dan als een malle gaan rennen naar die telefoon.
1: Ja, dat kan zijn. Nou, dan bellen ze zo wel terug. En dan halen we de winnaar zo meteen alsnog even in de uitzending.
0: Ja, daarom. Dat kan altijd gebeuren. Maar we proberen dus een antwoord te zoeken op de prijsvraag die als volgt ging. Hoe noem je zo'n ding dat je precies kan weten waar je bent gebleven als je een boek leest? Is dat A, een lepel, B, een boekenlegger of C, een zakdoek? Ja, Arnoud, er is natuurlijk maar één antwoord goed. Dat is antwoord...
1: Een boekenlegger!
0: Ja!
1: Boekenlegger was antwoord...
0: Antwoord B.
1: Antwoord B, ja.
0: Ja, het zit eigenlijk ook stiekem een beetje in de naam, hè? Boekenlegger.
1: B, boekenlegger, ja.
0: Ja. Nou goed, we probeerden Bruno te bellen. Bruno is 8 jaar en die wilde heel graag weten hoe het verhaal afliep, denk ik. Want hij wist het goede antwoord. Bruno, we gaan straks nog even contact met je opnemen. Zit je nou toevallig te luisteren en denk je... Hé, inderdaad, mama heeft een gemiste oproep. Bel dan even terug, hè. Vinden we leuk. Dan kom je gewoon straks desnoods tijdens het naar schoolalarm op de radio. Vinden we geen enkel probleem. Maar Bruno, van harte gefeliciteerd met het winnen van de prijsvraag. En voor iedereen die vandaag heeft meegedaan, ik heb goed nieuws jongens. Het is pas dinsdag. Ik heb nog 3 boeken hier in de studio liggen. Voor woensdag, donderdag en voor vrijdag.

0: Slingelmolen die staat bijna klaar. Wacht even, ik moet hem even pakken. Daar gaat hij. Hoppakee, dat is zo. Ja, ik denk, wacht even.
1: Hoe kan het toch dat als jij draait er altijd veel meer herrie uit de Bingelmolen komt dan als ik draai?
0: Ja, dat maakt het nou uit. Daar is hij toch voor bedoeld? Hij moet een beetje herrie maken.
1: Heb jij een andere draaitechniek of zo? Is dat het?
0: Ik ben gewoon wat lomper, denk ik.
1: Oh, dat zou ook kunnen, natuurlijk. Ja.
0: Jij bent een vrouw, dus jij bent wat elegant.
1: Oh, nou zeg.
0: Nee, ik hoor niet wat ik zeg. Jij bent wat eleganter. Ik ben een beetje... Ja.

0: kijken. Nummertje 21 is het liedje Dromenrijk.
1: Oh.
0: Dat is niet het liedje Waanzinnig Gedroomd, want dat heet anders.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nee, het gaat bij mij ook niet. Ik denk dat het een vrij nieuw is, denk ik. Dus ik ga hem gewoon aanzetten. We gaan luisteren naar Kinderen voor Kinderen uit de Bingermolen. Hier is Dromenrijk.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 6 minuten over 8. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. We moeten het nog even over voetbal hebben. De Nations League. Nou, er zijn allerlei landen, Mayoni, die hebben natuurlijk de laatste paar weken goed gespeeld. Vond ik wel leuk. Dan heb je 4 wedstrijden bijna achter elkaar.
0: Even voor de duidelijkheid voor iedereen die nu zit te luisteren. Dat gaat dus voor de kwalificaties van het EK.
2: Volgens mij wel. Ja, ik weet het ook niet precies. Ik ga dat nog eens even uitzoeken. Ja. Maar goed, Nederland zat in een pool met Griekenland, met Servië en met Duitsland.
0: Mm-hmm.
2: Nou, en er is een nieuw bondscoach begonnen. Meteen is het kan allemaal beter. Maar Nederland staat gewoon bovenaan.
0: Oh, echt waar? Ja. Hebben we het beter gedaan dan Duitsland?
2: Wow, 2 gewonnen, okay. 2 gelijk gespeeld. Oh. En Duitsland staat op plek 3. Moet je nagaan.
0: Zo.
2: En heb je een andere pool waar bijvoorbeeld België zit. Nou, België is ook heel leuk. Daar heb je een nieuwe bondscoach. Dat is een Nederlander, Mark van Bommel.
0: Oh, die ken ik wel. Die was toch van Feyenoord?
2: PSV.
0: Sorry.
2: PSV. PSV.
0: Correctie.
2: Ja.
0: PSV.
2: De zoon van Mark van Bommel, die speelt natuurlijk nu in het Nederlands elftal. Dus dat is ook wel heel leuk.
0: Dan is het wel handiger dat je papa dan niet jou ook...
2: Wou ik zeggen,
0: traint.
2: Ja.
0: Dat wordt een beetje lastig, denk ik.
2: En die doet het ook op zich goed. Maar gisteravond moest België tegen Frankrijk.
0: Ja.
2: Stond heel lang voor. En toen opeens dacht de Franse coach... Ik ga even 3 mensen wisselen. En die schoten er allemaal bam, bam, bam achter elkaar.
0: Ah, dat
2: en toen
0: is
2: was het opeens 4-1.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: Waardoor België op de 3e plek staat. Dus er wordt dan tegen geklaagd. We hebben een nieuwe bondscoach. En hij komt uit Spanje, wat dan ook. Maar hij heeft gewoon geflikt wat hij moest doen.
0: En Nederland wel, ja.
2: Nederland staat gewoon bovenaan.
0: Ja. Alleen, het enige jammer is natuurlijk wel dat we nog even moeten wachten op de officiële winst. Hè? Want dit waren eigenlijk allemaal soort oefenwedstrijden, toch?
2: Nee, dit waren geen oefenwedstrijden.
0: Niet?
2: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Oh, dat dacht ik.
2: Nee, dit is wel voor het echie. Dus, de Nations League gaat natuurlijk gewoon door. Ik ga dat even uitzoeken. Maar voor het Nederlands elftal ziet het eigenlijk hartstikke goed uit, hoor.
0: Nou, dat is mooi. Ja. Dan hebben we dat alvast geregeld. Maar

0: Luna Sabella met Conte op Hallo Kids Radio. Nou ja, ze zongen over dat de tijd voorbij vliegt. Dat is eigenlijk wel waar. Want het is nu precies 7:15. Dat betekent dat we iedereen naar school moeten gaan sturen. Maar ik heb op zich goed nieuws. Want voor sommigen is dit de laatste schoolweek. En daarna begint de vakantie al.
1: Ja, dat is zo. Nou, ja. Het is exact 7:15. We gaan het naar schoolalarm laten klinken. Moet je naar school toe? Het wordt lekker weer vandaag, dus dat is helemaal niks aan de hand. Geniet ervan.
0: Doe wel even een jas aan, want als je namelijk nu naar buiten gaat, is het een stukje kouder dan als je straks op een gegeven moment gaat buiten spelen en weer terug naar huis moet fietsen.
1: Ja, dat is zo. Nou, ja. Oké, daar gaan we. Ik ga aftellen. 3, 2, 1.
0: Naar school!

0: Het allernieuwste liedje van Meadow Flow op Hallo Kids Radio. Zometeen, dan is het tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. Maar daarna gaat de muziek gewoon weer door.
1: Ja, natuurlijk. Ja. De muziek gaat altijd door. Maar af en toe hebben we leuke verhaaltjes. Nou, ja. Eens even kijken. Het is bijna 8:55. Mm-hmm. Zometeen die hele bekende, mooie, vrolijke boom. En ik heb het al wel eens eerder gezegd. Misschien ben je nog nooit in de Efteling geweest.
0: Ja, kan.
1: Nou, stel je nou voor een hele grote boom met mooie blaadjes.
0: Echt een hele dikke boom ook. Dikke boom. Hij is al best wel oud.
1: Ja, die dus kan praten. En wat voor stem zou erbij horen? Nou, natuurlijk een hele zware stem, hè?
0: Ja, het zou een beetje gek zijn als een sprookjesboom zo hoog praat. Want dan denk ik toch eerder aan een klein dun boompje dan aan een hele dikke boom.
1: Dat is zo.
0: Ja.
1: Zo praat hij zeker niet.
0: Nee.
1: Nou, als je het wil weten, dan hoor je dat zo meteen. Om 8:30 met een nieuw verhaaltje dus van Sprookjesboom.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Laat me vertellen over een heel duister verhaal.
1: Ik ga vanavond een lekkere stampot maken.
2: Goed idee. Dan zal ik straks aan Davy pluim. Wie doet die dat licht uit?
1: Niemand. We zitten buiten. Er was geen licht aan.
2: Ah, hier klopt iets niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
2: Het is te vroeg voor de avond, hè?
1: Jawel.
2: Maar kijk, we waren er net aan met licht bezig en nu is het nacht. En dat is vreemd.
1: Dit is heel eigenaardig.
3: Waarom wordt het zo donker? Zo kan ik niet vliegen.
2: Maar wat is er toch aan de hand?
3: Ja.
1: Mijn ogen zeggen dat het nacht is, maar mijn maag zegt iets anders. Ik ga pannenkoeken bakken.
4: Ik bots en ik buts. Ik heb geen zicht. Waar is toch het daglicht?
2: Weet jij het ook niet?
4: Ik heb een rondje door het bos gevlogen, maar zie geen fluit voor ogen. Ik vlieg nog naar andere plekken. Misschien is daar iets te ontdekken.
2: Wacht, ik vlieg met u mee. Hey, fakir, vlieg eens wat lager. Ik geloof dat ik licht zie.
4: Houd je vast, dan gaan we landen. Maar waar zullen we verzanden? Hek, zo te zien ben jij niet blij? Wat is er toch? Vertel het mij.
5: Ik probeer een nieuwe toverdrank te maken, maar ik zie geen hand voor ogen. Ik ga steeds slechter zien.
2: Nee hoor, volgens mij is het een zonsverduistering.
5: Ik ben bang dat de zon er niets mee te maken heeft.
2: Wat bedoelt gij?
5: Dag niets.
4: Hier wil ik het fijne van weten. Zeg op, wat heb je op je geweten?
5: Ik heb een nieuw toverrecept geprobeerd. Een verduisteringsdrank. Maar toen ik het licht in mijn huisje uit wilde toveren, werd het hele Sprookjesbos donker. Ik denk dat ik ben uitgeschoten met de zwarte nachtschade.
4: Jij hebt ons een probleem gegeven. Nu moeten we allemaal in het donker leven.
5: Rustig, hè? Anders tover ik het licht in jouw bovenkamer uit. Ik ben druk bezig met een verlichtingsdrankje. Maar daarvoor heb ik vuurvliegjespoep nodig. En dat pieterpeuterige spul kan ik zo moeilijk vinden. Ik ben namelijk nachtblind.
2: Pieterpeuterig spul? Heb je het soms over mij?
5: Nee, maar wacht eens even.
4: Kabouters met kleine ogen kunnen misschien die eenie-minie poepjes goed zien.
2: Ah, natuurlijk. Ik ga wel zoeken. Oh, amai, dat stinkt zeg. Alsjeblieft. Vuurvliegjespoep.
5: Ach, aansteller, gevier.
2: Allee, schiet eens op.
5: Rustig, ik kan niet heksen. Zo, klaar. Nu de spreuk. Hocus pocus zicht. Ik tover alles weer licht. Het kan wel een tel of vijf duren, hè?
6: Vijf, vier, drie, twee, één.
3: Weer niets. Ik ben er moe van geworden.
2: Ik heb ook slaap.
4: Iedereen loopt hier te gapen. Laten we er een nachtje over slapen.
0: Omdat het nog steeds donker was, hadden onze sprookjesvrienden niet door dat de nacht al lang was begonnen. En dan is het altijd donker, zoals je weet.
1: Allee, koka, keuku, keike, de zon is op. Het is weer licht.
2: Hoera!
1: Aan het werk.
2: De zon. Ik heb dus niet voor niks tot mijn ellebogen in de aarde gevroet voor die vuurvliegenpoep.
1: Laten we eens kijken hoe het met de heks is.
4: Ik bots niet, ik buts niet. Ik heb prima zicht. Oh, wat is dat fijn. De zon die geeft ons licht.
2: Fijn, heks, dat het weer licht is.
5: Ja. Zie je wel dat ik een goede heks ben? Oh, ik bedoel, een slechte heks. Slecht, slecht, slecht.
0: De heks dacht dat ze haar fout goed hersteld had. Maar ze vergat dat de zon en de maan gewoon altijd hun werk doen. Dat kun je niet veranderen. Voor niets gaat de zon op, elke dag weer. Dat doet me denken aan... Maar dat is weer een ander verhaal.

0: blijft een leuk liedje. Een oud liedje ook, moet ik trouwens zeggen. Want VOF de Kunst heeft natuurlijk heel veel leuke liedjes gemaakt in de jaren 80. Toen was het nog vooral muziek voor volwassenen. En op een gegeven moment dacht ze, weet je wat, kindermuziek maken, dat kunnen wij ook wel. En nou ben ik toch eens benieuwd. Kijk, VOF de Kunst bestaat eigenlijk al heel lang. Dit liedje is al best wel oud. Of er nou eens een keer een artiest is in Nederland die denkt, nou, dat ga ik ook doen. Monique Smit is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Hè? Die maakt hele leuke liedjes voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Maar ja, dat hebben ze niet allemaal.
1: Nee.
0: Ik bedoel, Dikkertje Dap, gezongen door Fleming bijvoorbeeld, lijkt me wel grappig.
1: Goed. We hebben ooit dat liedje gehad van Jaap Reesema. En die zong volgens mij...
0: Ja, maar dat telde niet helemaal. Ja, die heeft een liedje gemaakt in samenwerking met...
1: 10.000 luchtballonnen.
0: Nee, oh, dat bedoelde ik niet. Nee, daar deed hij gewoon mee aan een programma.
1: Ja.
0: Wat daarna nooit meer in de hitlijst is gekomen, is maar één keer op tv geweest.
1: Nee, maar het is een beetje hetzelfde, zeg maar. Dus dat je zegt, nou, Fleming die een kinderliedje doet. Nou ja, goed, maakt niet uit.
0: Ja, maar ze moeten het ook echt uitbrengen. Dus alleen een keer meedoen in het programma en dat het daarna vervliegt en we daarna het nooit meer horen, vind ik niet tellen. Hè? Ik bedoel gewoon, net zoals, daarom zei ik, Monique Smit, die maakt echt een cd met dan dus ook kinderliedjes erop. Ik bedoel, hoe leuk zou het zijn als er bijvoorbeeld een cd is dat Fleming op een gegeven moment zegt, jongens, nou, ik heb genoeg hits gehad in de grote lijsten der lijsten. Denk aan Taylor Swift. Ik bedoel, hoe leuk zou het zijn als Taylor Swift een liedje zou gaan maken van op McDonald's, hè, de farm, maar dan op haar manier.
1: Ja, precies.
0: Ik denk alleen wel...
1: Dit is wat je nou net voordoet. Het is een beetje country, dat is hartstikke populair. Ja. Dus we kunnen eens kijken. Jan Smit heeft dat wel een beetje gedaan.
0: Ja, ja, klopt, ja. Met de twee kleine kleutertjes. Maar over het algemeen niet heel veel.
1: Nee.
0: Maar ja, aan de andere kant snap ik het ergens ook wel weer. Want kindermuziek maken is natuurlijk ook wel weer een vak apart, hè?
1: Ja, dat is helemaal waar.

0: Nou, over nostalgie gesproken. Nostalgie is natuurlijk een beetje een ouderwets woord. Dat betekent dat je graag verlangt naar vroeger. En Arnoud, een maandje geleden, toen was Cat's Eye in Nederland. Weet je dat nog?
1: Jazeker, ja.
0: Toen was het hartstikke druk in Amsterdam. De dames kwamen daar optreden. Superveel mensen zaten daar in die zaal. Ook kinderen trouwens. En toen hadden wij oorspronkelijk bedacht, dat is leuk, dan maken we daar ook meteen een superhit van. Animal van Cat's Eye, kei leuk idee. Alleen toen kwam precies op dezelfde dag Kinderen voor Kinderen met hun liedje voor de Kinderboekenweek. Dus toen hadden we een beetje een probleem. Toen hebben we vervolgens een hele hoop luisteraars laten kiezen in de vrijdagmiddagshow. Welke superhit gaat het nou worden? Wordt het Kinderen voor Kinderen of wordt het Cat's Eye? Toen heeft uiteindelijk Kinderen voor Kinderen gewonnen. Dus toen is de superhit van Cat's Eye eigenlijk een beetje, ja, een soort van in de koelkast gezet. Van die gebruiken we ooit nog wel een keer, maar niet nu. Dus nou hadden wij afgelopen weekend al overleg van ja, dat moeten we dan toch maar even regelen. Dat ze dan toch nog een keer te horen zijn. Dus Arnoud, de superhit van deze week is geworden.
1: Het liedje over dieren.
0: Nou, nee. Ja, het heet wel Animal, ja. Maar ja, oké. Okay, nee, maar het, ja.
1: Wat is dat nou weer?
0: Je moet maar even goed luisteren naar de tekst. Het gaat eigenlijk niet over dieren, het gaat over mensen.
1: Ja, oké, maar het liedje heet Animal.
0: Dat klopt.

0: jou.
1: Rutger en Thomas en Paco, ja, die zit dan eigenlijk ook in het liedje. Of tenminste wel in de videoclip,
2: Paco,
1: die hoor je niet.
2: Nee, dat wou ik net zeggen. Dan had hij mee moeten blaffen, maar dat heb ik niet gehoord.
1: Ja, is toch eigenlijk jammer dat ze dat dan niet doen, hè?
2: Goed zo, het is bijna 9 uur. Dat betekent zometeen muziek voor de allerkleinste. Mm. Met juf Roos, met Jokie, met Boomba misschien wel. Met op een grote paddenstoel of een kleine paddenstoel.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk de klassiekers. Hè? Ja. Maar we hebben ook een hele hoop niet-klassiekers erin zitten, hoor. Want er wordt hartstikke veel leuke muziek gemaakt. Speciaal voor jonge kinderen. En dat hoor je zometeen allemaal in het peuteruurtje voorbij komen. Van 9 tot 10.
2: Nou, morgenochtend dan is er weer een nieuwe ochtendshow. Dan is het alweer woensdag. Dan zagen we de week een beetje door tweeën. En ook dan kun je weer een mooie prijs winnen. We hebben de platenkast, we hebben de ontbijttip. En misschien wel jou. In
1: de
2: uitzending.
1: Op de,
2: ja, misschien als jarige of misschien als prijswinnaar. Dat zou kunnen, hè?
1: Ja, ja, ook daarover zit ik te denken. Bruno heeft me helemaal niet meer teruggebeld. Moet ik dat toch even gaan regelen? Want ja, die hadden we uitgeroepen als grote winnaar van vandaag. We probeerden te bellen. Dat lukte niet helemaal. Ik ga toch eens even kijken of we straks dan nog contact kunnen opnemen met papa of mama. Want ja, ik heb nu geen adres. Dus ik kan nu het boek niet opsturen.
2: Nou, maak er een mooie dag van. En hopelijk tot morgenochtend. Goedemiddag.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag Speen, dag Speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: het peuteruurtje.
1: Hey, zullen we dansen? Ja, en dan moet je even gaan staan met de billen van de stoel. Ja, oké, daar gaat hij dan, hè?

goed springen, zeg.

even. Dit hier, dit is een contrabas. Ja, en hier, dit is een, maar die kennen jullie wel, een gitaar. En hier, alle trommels en de geluidjes.

0: lucht.
1: Ja, jongens en meisjes, daar gaan we weer. Dikkie Dik zit er al klaar voor met het peuteruurtje. Laten we maar gauw gaan beginnen.
2: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: stilstaan.
1: Ja.
0: Huh? En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En stop. En nu heel snel.

0: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinsten. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

de kamerhond. Kom, pak je puzzels en je beer. Zet hem op zijn plekje neer. Blokken gaan weer in de zak. En het spoor en het treintje in de bak. Staat alles netjes aan de kant? Kijk eens goed in het rond. Jawel, daar, kijk, daar ligt nog een autootje en een bal. En oh, nog veel meer speelgoed op de grond.

0: waar het hoort, op de plank en soort bij soort. Staat alles netjes in de kast? Kijk maar goed om je heen.
1: Wauw, dat ging wel heel snel.
0: Met een liedje lukt dat wel.

0: is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Een schaap is meestal wit. Maar er zijn zoveel meer kleuren. Ken je ze allemaal?

Ricardo. Tumbi, tumbi, tumbi, tumbi.

0: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.
1: 4, 3...

0: zachter!
1: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.

0: heel mooi.
1: Tandenborstel, tandpasta. Hop erop, doe maar na. Poetsen eerst de onderkant. Voor en achter elke tand. Lekker schoon met heel veel schuim. Dat gaat goed zeg, dikke duim.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd er verstoppertje gespeeld. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet goed in. Maar Roodkapje en Klein Duimpje wel.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ik vind je heus wel, hoor. Je zit natuurlijk achter dat bloemetje. Daar ben je klein genoeg voor. Oh nee, toch niet. Maar nu? Nu hoor ik je toch. Ik hoor je ademen. Daar, achter die struiken. Ik zie het wel. Kom maar tevoorschijn. Help! Klein duimpje, help!
2: Hier
1: help
2: komen.
1: Me.
2: Je bent om op te vreten.
1: Help!
2: Wat was dat? Au! Au! Hé, sterretjes. Weten jullie misschien waar Roodkapje is? Weg is mijn ontbijtje. Maar wat ruik ik? Jongensvlees? Hé! Hey! Kom jij eens naar beneden?
3: Nee.
2: Waarom niet?
3: Omdat u mij op wilt eten.
2: Dat is inderdaad de bedoeling, maar dat moet hij natuurlijk niet merken. Ik eet je niet op. Ik kom met je spelen.
3: Ik geloof er niks van. U heeft gewoon honger.
2: Dat is misschien wel zo, maar toch eet ik je niet op. Want, het is vandaag Sprookjesdag. Ja, Sprookjesdag.
3: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
2: Oh, nee? Maar dat is toch algemeen bekend, hoor, Sprookjesdag.
3: Wat is dat dan?
2: Nou, op Sprookjesdag zijn alle figuren uit het Sprookjesbos voor één keer aardig voor elkaar. Ze plagen elkaar niet en ze eten elkaar al helemaal niet op.
3: Haha, leuk verzonnen, hoor.
2: Ja, ik vond het zelf ook tamelijk briljant. Ik bedoel, het is echt waar. Kom maar gewoon naar beneden, dan kunnen we beginnen. Het is Sprookjesdag.
3: Dus op Sprookjesdag hoeven we ook niet bang te zijn voor de draak?
2: Nee hoor. Hoezo eigenlijk?
3: Nou, ze ziet er nogal boos uit. Ze komt hierheen.
2: Oh ja?
3: Ze slaat woest met haar vleugels.
2: Dat is wel eng.
3: Ze loopt heel hard. Hoor je dat? Ze is woest.
2: Ja, ik...
3: Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor de draak. Het is Sprookjesdag.
2: Nou, ik geloof toch dat ik maar ga.
3: Maar misschien wil de woeste draak wel met ons spelen.
2: De grond wordt hier een beetje te heet onder mijn voeten. Ik druip geloof ik af.
3: Maar ze doet toch niks? Het is toch Sprookjesdag?
2: Weet je, misschien heeft de draak nog niet zo goed door dat het Sprookjesdag is. Kan ook. Goedemiddag.
3: Sprookjesdag, wat een onzin. Maar van die wolf zijn we voorlopig af. Bedankt, draak!
2: Huh? Mis ik soms iets?
3: Welterusten!
0: Tja, dat was misschien niet helemaal eerlijk van Klein Duimpje. Maar als je zo in gevaar bent, mag zo'n klein slim leugentje best een keertje. Ach, kijk nou! Kokabouter, die had zich ook verstopt.
4: Buurtvrij. Nou moet jij je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ach, zie je wel. Verstoppertje is niks voor mij. Zo was er eens. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk

0: Toneelstuk. Het is een fijne ochtend in de tovertuin. Woezel en Pip liggen lekker in het gras. De wijze varen leest weer eens een heel dik boek. Zou het een spannend boek zijn?
1: Wijze varen? Wat leest u eigenlijk?
2: Ach, zo mooi. Ik lees een toneelstuk. Het gaat over een liefde tussen...
1: Wat is een stuk, wijze varen?
3: Een toneel? Wat is dat?
4: En waarom is dat stuk?
2: Nee, jongens. Er is helemaal niets stuk. Kijk, een toneelstuk, dat is een verhaal dat wordt verteld in een theater op een podium met een rood doek. En er is publiek. Een toneelstuk dus.
1: Tante, tante, we willen een toneelstuk maken. Hoe doe je dat?
5: Wat leuk, jongens. Een toneelstuk in de tovertuin.
6: Dan moeten jullie eerst een verhaal bedenken.
1: Hm? Ja, waf, ik weet het. Ik ben een en dan komt hij thee drinken.
4: En nee joh, ik weet iets beters. Ik ben een piraat. En ik kom het grote kasteel van Pip kapot maken.
5: Nou jongens, dat wordt zeker een heel spannend verhaal.
1: Ja.
7: Hey jongens, zijn jullie nou nog niet klaar? Ik wil spelen.
1: Nee, buurpoes. We hebben nou geen tijd. We maken een toneelstuk.
4: Maar je kan wel helpen, hoor. Ga maar vast iedereen uitnodigen.
1: Ja, leuk.
7: Miauw.
4: Wow.

0: Kom, nou snel omkleden, Woezel. Het publiek komt zo. Miauw! Miauw! Spannend!
1: Mijn eerste toneelstuk. Oh.
2: Zou het spannend worden?
3: Schat eens wat opzij. Ze kunnen mij niet zien, hoor.
4: Hooggeëerd publiek. Welkom in het Tovertuintheater. Vandaag gaan Woezel en Pip een toneelstuk voor jullie opvoeren. En het heet Prinses Piplala en de Gevaarlijke Piraat.
0: Hallo, ik ben dus Prinses Piplala en ik woon in dit mooie kasteel. In dit mooie kasteel dus. Woezel, waar blijf je nou? Jij bent nu.
4: Ach, waar kan hij nou toch weer zijn?
1: Wat een toestanden allemaal.
0: Stilles, ik geloof dat ik wat hoor. Oh, hoezo.
5: Wat is dit? Waar ben ik?
1: Dat is toneelstuk.
2: Het hele toneel is stuk.
4: Buigen, jongens. Buigen. Iedereen klapt voor jullie.
6: Wat een applaus. Eigenlijk had het toneelstuk heel anders moeten gaan. Maar ja, zo is het ook leuk. Buigen, jongens. Doe maar. Nog een keer.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: je oké, kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag speelde geitje Benjamin namelijk een keer veel te goed, verstoppertje.
1: Buurtvrij!
2: Hé, waar zat je nou?
1: Achter het huisje.
2: Maar dat had ik gekeken!
1: Nou, niet goed genoeg dan.
2: Buurtvrij! Buurtvrij!
1: Hé, verdorie! Nou, jammer klein duimpje. Je hebt niemand gevonden. Je moet hem nog een keer zijn.
2: Hé, maar wacht eens even. Het kan nog. Benjamin heeft zich nog niet vrijgebuurt.
3: Ach, die vind je nooit. Benjamin verstopt zich het beste van ons allemaal.
0: Klein duimpje deed zijn best. Maar Benjamin was inderdaad nergens te bekennen.
2: Ik kan hem gewoon niet vinden.
1: En hij heeft zich ook niet geprobeerd vrij te buten.
2: Het wordt al laat.
3: Straks is het donker.
2: Ja.
3: Wat zal mama zeggen?
2: We moeten hem gaan zoeken.
3: Ja.
4: Hallo. Wat is hier aan de hand?
2: Zijn Benjamin kwijt. Zie nou, ik weet echt niet waar hij is.
1: Waar kan hij toch zijn?
4: Ho, rustig even. Vertel eens even rustig van het begin wat er aan de hand is.
2: Nou, weet je...

0: Edgar niet zo fijn.
1: Ik ga hem wel zoeken op de Fakirse tapijt.
2: Zeg, wat heb ik nu gehoord? Is een roodkapje kwijt?
3: Nee!
2: Ja, dat had toch gekund, hè? Amai, zeg.

0: Hallo zeg, oh. Wat een herrie.
1: Benjamin!
2: Daar ben je.
0: Wat is er aan de hand?
1: Waar was je nou?
0: Ja, ik heb me verstopt in grootvaders klok. Maar volgens mij ben ik in slaap gevallen. Nou, want ik heb helemaal niets gehoord.
1: We konden je niet vinden.
0: Oh, maar dan heb ik gewonnen. Pietvrij!
3: Gelukkig was alles goed met Benjamin. Klein Duimpje vond het alleen wel dom van zichzelf dat hij niet in de klok had gekeken. Daar zat Benjamin toch wel vaker. Zoals die ene keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: of heel erg vlug.
1: Jullie zijn superleuk. Groetjes van...
2: Koen.
1: Ja, en...

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: Ja, de bassein van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Kids Radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: 100. Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent.
3: Hier vind je alles van K3.
0: Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
3: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
3: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
0: Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
4: Hallo Kids Radio.
3: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
2: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
4: De wereld van Studio 100.
5: Party, party.

0: Skip ahoj, Speed Pirát!
1: Ah, mama!
0: Skip ahoj, banditjes. Zeg, wat ben je aan het doen?
1: Alle wind in de zeilen nog aan toe. Dit is mijn dagboek. En jij mag daar niet in lezen, want wat daarin staat is geheim.
0: Geheim? Oh, spannend. En zeg, staat er dan ook iets over mij in jouw dagboek?
1: Alle wind in de zeilen, Bertus, wat heb ik nu net gezegd? Wat daarin staat is geheim. Dus dat mag je niet weten. De Gouden Raad van Piet Piraat. Een piraat die een geheimpje hoort, die houdt zijn mondje toe en verklapt geen woord. Laat me nu verder schrijven, jongen.
2: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.
2: Dag ploppertjes.

0: Bloeper de bloop, het begint te regenen.
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Joehoe!
1: Neem je stem op en laat je horen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
7: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Artie, Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: kijk eens wat ik gevonden heb.
1: Een schatkaart.
0: Wat?
1: Een schatkaart?
0: Inderdaad.
1: Zeg, waar heb je die gevonden, jongen?
0: In mijn kajuit.
1: In jouw kajuit?
0: Ja.
1: Alle wind in de zeilen, jongen. Wat ben jij toch een gelukszak. Oh, de gouden raad van Piet Piraat. Een piratenschat is heel veel waard. Je kan hem vinden dankzij een schatkaart.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

ik in. Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: Lekker hoor.
1: Lekker hapje.
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie?

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag

had een rover, zoosje, haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan, met al die ammunitie in jouw kam. Dan in een flits, tada, er is niets aan. Je blijft gewoon maar over deze laan, dan zeg ik...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Meisjes.
3: Dag allemaal. Ik ben Snaya. En als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft. Dat ze die zeker moeten downloaden. Dag.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: als je stiekem playbackt.
1: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

0: tinnen soldaatje. Midden in de langste winkelstraat van de stad woonde een speelgoedmaker die het mooiste speelgoed van het land maakte. Hij was de hele dag bezig geweest met 12 tinnen soldaatjes.
1: Oh, wat zijn jullie toch mooi geworden. Net echt. Alleen de laatste. Ja, het spijt me dat jij een been moet missen, jongen. Het tin is op en ik heb geen geld voor nieuw tin.
0: Het was al bijna sluitingstijd toen de deur openging en een oudere heer binnenkwam.
2: Goeiedag, beste speelgoedmaker. Zeg, ik heb zojuist gehoord dat u het mooiste speelgoed van de stad maakt. Mijn kleine neefje is jarig en ik zoek nog een cadeautje voor hem.
1: Oh, maar dan heb ik iets heel moois voor u. Ik heb ze nog maar net af. 12 tinnen soldaatjes in een doos.
2: Prachtig! Precies iets voor Florian.
1: Goed zo. Zal ik ze voor u inpakken?

0: Diezelfde avond was het een drukte van belang in het huis van de familie van Raven.
1: Wie is dat, mama? Wie is dat?
2: Zullen we eerst maar eens even open doen, jongen?
1: Oom Brevius!
3: Florian, mijn lieve neefje. Wat word jij toch groot?
1: Heeft u ook een cadeautje voor mij, oom Brevius?
0: Van achter zijn rug toverde zijn oom een prachtig versierd pakje tevoorschijn.
3: Ik hoop dat je het leuk vindt. Maak maar snel open.
1: Wauw, soldaten! Echte stoere soldaten!
0: Hij rende meteen naar zijn slaapkamer.
1: Hallo vrienden, kijk eens wat ik heb gekregen.
0: De kamer van Florian stond volgepropt met knuffelberen, dominostenen, blokken, auto's, pardoes, een duveltje in een doosje en midden op de tafel stond een prachtig kasteel met een ballerina die op één been stond.
1: Kijk jongens, dit is het kasteel dat jullie moeten bewaken. Jullie moeten goed voor de ballerina zorgen, want zij is heel belangrijk.
0: Urenlang speelde de jongen op zijn kamer. Natuurlijk waren de tinnen soldaatjes zo sterk dat ze alle draken wisten te verslaan.
1: Ja, goed zo!
2: Florian, je moet nu echt naar bed.
1: Mam, moet dat echt?
2: Ja, dat moet echt. Het is al bijna 12:00. Kom, dan stop ik je lekker in.
1: Oh, oké dan. Welterusten allemaal.
0: En toen Florian naar Dromenland vertrokken was...
4: Ik dacht dat hij nooit ging slapen.
3: Oh, doe eens rustig, Dirk.
4: Ach, wat nou? We moeten altijd maar wachten tot hij slaapt. En als hij laat naar bed gaat, dan duurt dat veel te lang. Want ik wil zo graag naar mijn mooie ballerinaatje kijken.
3: Je doet net of ze van jou is.
4: Is ze ook? Laat niemand het wagen om aan haar te komen.
0: De 12 tinnen soldaatjes kwamen ook tot leven. Ze sprongen stuk voor stuk van de vensterbank. Behalve het soldaatje met één been. Die bleef staan.
5: Oh, wat is ze mooi. En ze heeft net als ik maar één been.
0: Zo keek hij naar de dansende ballerina. Die danste zo sierlijk als een zwaan, tot het moment dat ze het soldaatje zag. Ze stopte met dansen en glimlachte naar hem.
5: O jee, ik geloof dat ik verliefd ben.
4: Hey, wat moet dat? Waarom kijk jij zo naar mijn ballerina?
5: Wie ben jij?
4: Ik ben Dirk de Duvel. En zij is Nina de ballerina. Mijn vriendinnetje.
0: Op dat moment sprong er een parachutist uit een papieren vliegtuigje bovenop het hoofd van het duveltje. De beer deed vlug het doosje van het duveltje op slot en het was direct een stuk rustiger.
3: Soms denk ik wel eens dat hij nooit zijn mond houdt.
5: Is zij echt zijn vriendinnetje?
3: Nee, dat denkt hij alleen maar.
0: Ondertussen werd er weer druk gespeeld en vooral ook heel veel gelachen. Totdat Dirk opnieuw uit zijn doosje tevoorschijn kwam. Hij was woedend. Hij huppelde met doosje en al zo hard als hij kon op het soldaatje af, gaf hem een flinke zet en zag hem zo het open raam uitvliegen. Met een harde klap belandde het soldaatje op de straat.
5: Auw, dat was me het ritje wel. Hoe kom ik ooit weer terug naar Nina?
0: Het was al zo laat en hij was zo moe dat hij in slaap viel.

0: De volgende morgen werd hij gewekt door de zon. Door de schittering werd hij opgemerkt door twee jongens.
1: Moet je nou eens kijken, een soldaat. Oh, tof. Zullen we een bootje vouwen van een krant en dan laten we hem varen in de sloot bij onze school?
0: Ze pakten hem op en namen hem mee naar de sloot. Daar vouwden ze een bootje van een oude krant en trakteerden het soldaatje op een boottochtje.
1: Hou je vast, hè? Daar ga je, soldaat.
2: Hij zit op een boot, joh. Dan is het toch een matroos.
1: Oh ja.
0: Het soldaatje probeerde zich op zijn ene been staande te houden in het gammele bootje. Dat viel niet mee, want al snel raakte hij in een stroomversnelling.
3: Oh nee. Ik moet me stevig vasthouden, want anders overleef ik dit niet.
0: Er viel niets meer aan te redden. De val was diep en de landing hard. En alsof dat nog niet genoeg was...
4: Wel. Wie hebben we daar?
0: Op de rand zat een dikke verkoude rat zijn neus te snuiten in een knalrode zakdoek. Met zijn staart hield hij het bootje tegen.
3: Wat doet u? Ik ben een dappere soldaat. En wie bent u? En trouwens, wat stinkt het hier?
4: Mijn naam is Rembrandt. Rembrandt de ratwacht. En ik controleer alles en iedereen die in het riool voorbij komt. Dit is namelijk een beschermd natuurgebied. En die stank hangt hier nou eenmaal. Dus wend er maar aan.
3: Maar ik wil helemaal niet in het riool zijn. Ik wil terug naar de speelkamer waar ik vandaan kom. Naar mijn vriendinnetje Nina.
4: En toch ben je hier? Wat zal ik zeggen? Jammer voor je.
3: Weet u misschien hoe ik weer zo snel mogelijk boven de grond kom?
4: Boven de grond? Boven de grond? Ik ben nog nooit boven de grond geweest. Daar wonen mensen. Bah!
3: Maar ik ben verliefd. Ik moet terug naar boven.
4: Ben je verliefd?
3: Ja, op de allermooiste ballerina die ik ooit heb gezien. Ze heeft één been en ze kan prachtig dansen. En...
4: Hou op. Ik kan het niet tegen als je zo doet. Bah! Bij de bocht moet je rechtsaf. Ga maar gauw verder. Ga maar. Doe maar. Vlug.
3: Duizendmaal dank, meneer de ratwacht.
4: Ja. Het is al goed.
0: De rat gaf het bootje nog een duwtje en riep het soldaatje na.
4: Oh ja, voor ik het vergeet, pas op voor de spinnen, de padden en al het andere ongedierte.

0: Dagenlang had het soldaatje gevaren. Door smalle, donkere, vochtige, stinkende rioolgangen. Met alleen maar overal enge geluiden.
1: Wat is dat toch? Het lijkt wel of ik allemaal pootjes hoor. Wie is daar?
0: Op dat moment sprongen er tientallen spinnen op hem af. Het soldaatje trok zijn zwaard en vocht voor zijn leven.
1: Als ik kan winnen van grote vuurspuwende draken, dan kan ik toch zeker wel een paar spinnetjes aan?
0: Dapper bleef het soldaatje om zich heen meppen met zijn houten zwaardje. Totdat alle spinnen waren verdwenen.
1: Phew, dat was nog eens spannend. Oh, kijk nou. Ik zie licht in de verte. Het is de zon. Daar moet ik naar boven.
0: Maar het was geen vaste grond wat hem te wachten stond.
1: Ik ben op zee. Dit is wel heel ver van huis. En met al deze hoge golven weet ik niet hoe lang ik het volhou.
0: Het weer werd slechter en de golven hoger en hoger. Niet veel later kukelde het soldaatje dan ook over de rand van het bootje, zo in de bek van een gigantische vis.
1: Ohoho, ik geloof dat ik een kanjer aan mijn haak heb.
0: Het was ongelooflijk maar waar. Precies op die dag werd de vis gevangen door twee oude bekenden van het soldaatje. Florians vader Ben en oom Bredius. De mannen gingen zo snel mogelijk naar huis om trots hun vangst te laten zien.
2: Dat is een kanjer. Oh, daar ga ik iets heel lekkers van maken en ik heb al wat ideetjes.
0: Moeder ging direct aan de slag. Toen ze de vis wilde schoonmaken, kwam ze iets hards en glimmends tegen. Nou, je snapt het al. Het was het tinnen soldaatje met één been.
2: Die moet van Florian zijn. Florian, kom eens kijken. Ik heb je soldaatje teruggevonden. Hij zat in de vis die je vader en oom Bredius hebben gevangen.
3: Wow, gaaf man! Nu kan hij weer meevechten met de anderen.
0: Hij bracht het soldaatje naar boven en zette hem weer bij de andere soldaatjes. Nina danste voor het kasteel. Prachtig, zoals altijd.
1: Ik moet naar haar toe.
0: Via de bromtol, de blokkendoos, een stoel en een stapel boeken kwam hij bij zijn droomballerina terecht.
1: Hallo, Nina.
0: Maar de ballerina zei niets. Nina boog zich naar het soldaatje toe, glimlachte en kuste hem.
4: Had ik jou niet weggestuurd, stomstuk Tin?
0: Dirk de duvel uit het doosje werd rood van woede. Hij had gehoopt dat hij het soldaatje nooit meer zou zien.
1: Ja, maar ik ben weer terug zoals je ziet. Nina en ik horen bij elkaar.
4: Dat had je gedacht? Ze is van mij. Zullen we erom vechten?
0: Het soldaatje pakte zijn zwaard en probeerde Dirk te raken. Maar het soldaatje had al zoveel moeten vechten de afgelopen dagen dat hij er de kracht niet meer voor had. 1 seconde lang was het duveltje hem de baas. En voordat hij het wist, belandde het soldaatje in de open haard.
4: Zeg maar dag met het handje, eenbeensoldaatje.
0: Nina zag hoe haar dappere soldaat in het vuur lag en sprong in een sierlijke boog achter hem aan. En daar lagen ze, het soldaatje en de ballerina, samen in de vuurrode vlammen. De volgende morgen, toen de moeder van Florian de open haard schoonmaakte, vond ze iets vreemds tussen het as.
2: Wat is dat nou? Een hart van tin, met een rood pailletje erop. Wat mooi.
0: Moeder pakte een lint en hing het aan de schoorsteenmantel. En daar hangen ze nog steeds. De ballerina en haar dappere tinnen soldaatje.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Prairie Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Let's go!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Het dappere kleermakertje. Op een van de meest stralende dagen van het jaar zat een klein mannetje met zijn benen over elkaar geslagen op een grote tafel voor het open raam. Hij had een vestje op zijn schoot liggen en was druk bezig met naald en draad om een lapje over een gat te naaien.
1: Zo, nou dat wordt weer een mooi vestje. Maar voordat ik verder ga, maak ik eerst een boterham klaar, want ik rammel van de honger.
0: Hij liep naar de keuken, pakte een bord en maakte een boterham met aardbeienjam.
1: Wat is een boterham met jam toch lekker?
0: Maar dikke bromvliegen hadden de jam ook geroken.
1: Bah, vieze vliegen!
0: Het kleermakertje werd boos en sloeg...
1: Hebbes!
0: met zijn hand in de jam.
1: Oh, gaat zie daar wat een kleverige troep.
0: Hij keek naar de boterham die aan zijn hand kleefde en trok hem eraf. In de jam telde hij 7 vliegen.
1: Wauw, 7 bromvliegen in 1 klap dood. Oh, dat moet het hele dorp weten.
0: Hij waste zijn handen en pakte een sjaal. Daarop borduurde hij met gouddraad 7 in 1 klap.
1: Oh, maar wacht eens even. Niet alleen het dorp moet het weten. Nee, de hele wereld moet het weten. Ik trek erop uit.
0: Hij pakte snel wat kleding bij elkaar en iets om te eten. Een zacht gekookt eitje en een stuk oud hard brood.

0: Na een paar uurtjes te hebben gelopen, hielden de groene velden op om plaats te maken voor een groot bos. En daar kwam hij een reus tegen, die probeerde te lezen wat er op de sjaal van het kleermakertje stond.
1: Zeven in één klap. En ik moet geloven dat zo'n klein opdondertje als jij er zeven in één klap heeft neergeslagen.
2: Oh, toch is het zo. Wil je een wedstrijdje met me doen?
1: Wat? Een wedstrijd? Dat verlies je, kruimel. Nou, kom maar op dan. Zie jij deze steen? Kijk.
0: De reus vermorzelde de steen met zijn vuist tot gruis.
1: Doe jij me dat maar eens na, kleintje.
0: Het kleermakertje deed net alsof hij een steen pakte. Maar in werkelijkheid pakte hij vliegensvlug het zacht gekookte eitje uit zijn zak.
2: Kijk maar eens goed, grote lummel.
0: Natuurlijk had hij het ei zo fijn geknepen. De reus die dacht dat het kleermakertje ook een steen tot gruis had geknepen, schrok zich een hoedje.
1: Oké, jij bent inderdaad erg sterk. Zou jij mij kunnen helpen? Ik moet wat bomen mee naar huis nemen, want ik heb brandhout nodig.
2: Oh, tuurlijk, ik help je wel.
0: Maar eerst wilde het kleermakertje iets eten, dus pakte hij het brood. Maar dat was zo oud dat het kraakte tussen zijn kiezen.
1: Hè? Wat eet jij daar?
2: Steen. Ik eet iedere dag 2 stenen. Daar word je reuzensterk van.
1: Echt waar?
2: Ja, kijk, hier liggen nog meer stenen. Oh, die daar ziet er lekker uit.
0: De reus pakte de steen op en nam er een grote hap van.
1: Auw, mijn kiezen, auw, auw.
2: Dat is normaal. Dat gebeurde bij mij ook de eerste keer. Maar blijven proberen, want je wordt steeds sterker, totdat het je een keertje lukt.
1: Hou op, opschepper. Ik weet nu wel dat je sterk bent. Hier heb je een paar bomen. Die kun je zeker wel alleen dragen, hè?
2: Ja, kijk, dat zou ik best willen, maar die bomen zijn voor jou. Dus ik vind dat je dat zelf moet doen. Maar omdat je zo aardig bent, wil ik wel de takken voor je dragen, oké?
0: Hij knikte grommend. Hij pakte de boomstammen en gooide ze over zijn schouder. Achter hem kroop het kleermakertje bovenop de takken die over de grond sleepte.
2: Nou, op deze manier hoef ik lekker zelf niets te dragen. En de reus merkte toch niet, want omkijken is er niet bij.

0: op zijn gat.
1: Na een tijdje kwamen ze bij het huis van de reus. Het kleermakertje sprong snel op de grond.
2: Ja, gooi die boomstammen daar maar neer. Ja, die takken waren ook zwaar, hoor.
1: En weer gromde de reus iets onverstaanbaars. Samen gingen ze het huis in. Daar zaten twee broers van de reus aan tafel.
3: Mannen, maak eens iets lekkers klaar voor deze krachtpatser.
4: Krachtpatser? Zie ze vliegen?
2: Dat is een klein opdondertje.
3: Kijk dan naar zijn sjerp. 7 in 1 klap. Hij heeft mij geholpen met die bomen die buiten liggen. En hij eet stenen.
1: De broers die behoorlijk onder de indruk waren, haasten zich om een lekkere maaltijd voor het kleermakertje in elkaar te draaien. Daarna maakten ze een bed voor hem op. En toen de reuzen allang in dromenland waren, was het kleermakertje nog altijd klaar wakker.
2: Nee, wat is dit matrashobbelig? Yes. Zo kan ik toch niet slapen, alsof er allemaal erten in mijn bed liggen. Nou, ik ga wel op de grond liggen, onder het bed.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Maar midden in de nacht werd het kleermakertje wakker.
4: 7 in 1 klap? Wie denkt u wel dat hij is?
2: Hey, zullen wij hem eens die 7 in 1 klap geven? Hij slaapt toch?
1: Zachtjes pakten de reuzen hun knuppels en slopen naar het bed van het kleermakertje. En daar sloegen ze erop los. Het kleermakertje, die veilig onder het bed lag, probeerde zijn lachen in te houden. Tevreden mompelend keerden de drie reuzen weer terug naar hun bed. En toen het kleermakertje zeker wist dat ze sliepen, liep hij naar de deur, gooide die met een klap open en riep die zo hard als hij kon.
2: Dus jullie dachten mij iets te kunnen maken. Ik, degene die er 7 in 1 klap dood kan slaan.
1: De reuzen schrokken zich een hoedje en wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. In hun pyjama's renden ze naar buiten en vluchtten ze het land uit. Ondertussen was het nieuws van het kleermakertje als een lopend vuurtje door het land gegaan. Ook de koning hoorde van hem. Hij was radeloos, want er zaten ook bij hem 2 reuzen in het bos waar zijn koninkrijk veel last van had.
5: Boede, laat die man hier komen. Ik wil hem spreken.
1: Maar dat was nog niet zo eenvoudig, want het kleermakertje speelde niet meer voor held. Hij had inmiddels een nieuw huisje gevonden en was weer aan de slag gegaan als kleermaker. Maar toen de bodem uiteindelijk vond, wilde hij toch wel mee naar het kasteel.
2: Majesteit, u wilde mij spreken?
5: Ah, eindelijk. Ja, ik heb van je heldendaden gehoord. Jij slaat er 7 in 1 klap dood als het op reuzen aankomt. Jij bent onze man. Jij wordt generaal van ons leger. In de noordelijke bossen wonen namelijk 2 gevaarlijke reuzen. Al mijn onderdanen zijn bang voor ze. Denk jij dat jij ze kunt verslaan?
2: Ik wil het graag proberen, majesteit.
1: 2 dagen later liep het kleermakertje met zijn leger naar de noordelijke bossen.
6: Generaal, vanaf hier durven we niet verder.
2: Toch, stelletje lafaards, maar het maakt niet uit.
1: Het kleermakertje deed zijn jasje uit.
2: Hou jij mijn jasje even vast?
1: En rolde zijn mouwen op. Als een echte held liep hij het bos in en liet de soldaten angstig en bibberend achter. Midden in het bos op een open plek zag het kleermakertje de 2 reuzen liggen. Het kleermakertje verzamelde een aantal stenen in zijn zakken en klom naar een hoge tak boven de 2 reuzen. Hij pakte een steen en gooide die op de buik van 1 van de 2. De reus werd natuurlijk wakker.
7: Oei, waarom sla jij mij?
8: Ik sla jou helemaal niet.
1: De 2 keken elkaar verbaasd aan en vielen weer in slaap. Toen gooide het kleermakertje een steen op de borst van de 2e reus.
8: Wat doe jij nou? Ik zei toch dat ik je niet had geslagen?
1: Hij draaide zich om en wilde weer verder slapen. Maar het kleermakertje liet weer een steen vallen op de 1e reus.
7: Hoi, krijg nou wat. Je slaapt maar wel. Wil jij soms vechten?
8: Ja, kom maar op. Ben je spuugzat? Ik sla je tot appelmoes.
1: De 2 reuzen sloegen elkaar zo hard dat het bos ervan trilde. Plotseling werd het muisstil.
2: Komen jullie maar! Oh ja, en neem een jasje mee!
1: De soldaten kwamen voorzichtig naar het kleermakertje toe. Deze stond triomfantelijk bovenop de 2 reuzen die naast elkaar lagen. Toen de koning hoorde wat er was gebeurd, werd ook hij een beetje bang voor het kleermakertje.
5: Oh, misschien wil hij wel koning worden. Weet je wat? Ik geef dat kleermakertje nog een heel moeilijke opdracht. Die durft hij vast niet uit te voeren. En als hij het wel durft, dan overleeft hij het toch niet.
2: Majesteit, daar ben ik weer.
5: Je bent alweer terug. Nou, heel erg bedankt voor het doden van de twee reuzen, hoor. Ik heb alleen nog een tweede en tevens laatste verzoek.
2: Zegt u het maar, majesteit.
5: In de zuidelijke bossen woont een boze eenhoorn. En hij is echt heel erg boos. En heel erg gevaarlijk. En
2: u wilt graag dat ik die eenhoorn vang?
5: Ja, vangen. Vang de boze eenhoorn. Als het je lukt, krijg je de helft van mijn koninkrijk. En mag je bovendien trouwen met mijn dochter. Oh, wat beloof ik nou toch allemaal weer?
2: Dat komt in orde, majesteit. Mag ik een bijl en een stuk touw lenen?
1: Dat was geen probleem.

0: Tegen de middag kwam hij bij de plek aan waar de eenhoorn zou moeten wonen.
1: Dit klopt niet. Dit is te stil.
0: Opeens hoorde het kleermakertje, die tegen een boom aan stond, gesnuif. Hij draaide zich om en daar stond de eenhoorn.
1: Oh, jij bent echt heel erg boos.
0: De eenhoorn brieste.
1: Als hij mij nu aanvalt, moet ik wegspringen, zodat hij zijn hoorn in die boom boort. En er is maar één moment waarop ik dat kan doen, anders ben ik dood.
0: Ging het razendsnel door het hoofd van het kleermakertje. De eenhoorn kwam briesend op hem af. Het kleermakertje wachtte en sprong op het laatste moment opzij. De eenhoorn boorde zijn hoorn in de boom.
1: Ik wist het wel. Ik wist dat ik het kon.
0: De eenhoorn was zo geschrokken en duizelig dat hij zich gewillig liet meevoeren naar het paleis.
2: Je bent werkelijk waar. Het dapperste kleermakertje dat ik ken. Ik moet mijn woord houden. Vooruit, je mag met mijn dochter trouwen.
0: Enkele maanden later luiden alle klokken in het hele koninkrijk. Want het kleermakertje trouwde met zijn lieve prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig met hun 13 kindertjes. En de koning? Die was in zijn nopjes met zijn nageslacht.
2: Nee, niet al het zwaar komen. Blijf eraf, tot van koppen. Dat is veel te gevaarlijk. Niet op Lucinda springen, jongens. Giribald, ben er ophouden.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes Denisa, doei!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hoi, jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.
1: Alright!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hallo, welkom bij Kids Radio. Hier hoor je allemaal leuke liedjes. Veel luisterplezier!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.